0: oyeleyo
1: oyaraleyo oyeleyo mayane fe
0: oyeleyo
1: oyaraleyo oyeleyo wanganolosho
2: ala ala